Kom je van de Libella, hoe kom je van de Sip? Zeg het zien, of je moet niet zien, dat is een trechon. Bij la porta fresca, fresca, bravo, mata la cueco. Wanneer zijn de gemenokken, dan ja, nog eens, dan ja, ze. Hugo, Hugo, zeg je dolce, tu nog. Die woedien erin, dat is ook een weg aan hoede. Pas je bang je